Oké, je bent nu vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op de duur een sleur. En wijst hij je dan de deur?

version. Let's

content dan denk ik. Denk ik blij, halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mocht ze is aan mij.

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de 7e en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
2: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit, ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad, van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebook pagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart. In jouw vertrouwde omgeving.
6: Radio Star. Goedemorgen.

0: Aus.
1: We gaan eten.
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Levensgevaarlijk!
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen. Zekerpieter.be 0470 050 415.

0: Op de Groenlaan in Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de zeven grootste industriële landen. De Oekraïense president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
2: Teleurstellend als je 2-2 voor staat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
1: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 en in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.

0: Gava Rent niet bestaan. Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want Gava Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. Gava Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe.
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. WOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496-83-0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
4: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
5: Goedemorgen.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.com. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen. Heeft het allemaal? Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe het zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
1: Doe het zelf Centrum. U zoekt het.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469 199 799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Met een hart voor Herzelen. Radio.

0: vandaag bij Discount Zonk. Verse braadworsten, 1 kilo kopen en een halve kilo gratis.
1: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de 7 grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
2: Teleurstellend als je 2-2 voor staat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
1: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 en in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart. In jouw vertrouwde omgeving.
6: Je hoort van ons.
7: Goedemorgen. Radio.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
7: Wie dat de?
5: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker Ad Pieter.
9: De muziek zegt alles.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Charkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samen wonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Goedemorgen. Radio.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.com. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: De muziek zegt alles.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Allee, Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
4: Zekerpieter.be 0470 050 415.
3: Dat is zeker dat de.
4: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
5: Wie dat de?
3: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
4: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens Essen.
6: Zekerpieter.be
4: 0470 050 415.
3: Zeker aan Pieter.
7: Radio Star. Je hoort.

0: mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: We gaan eten!
2: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Domestraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.

0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Sonk. Discount Sonk.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. Bij aanvallen in de stad Charkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagageafhandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe het zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
7: Goedemiddag.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen. Ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78. In Herzelen. Bel Nico op 0495-778-779 of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
3: De muziek zegt alles.
4: Radio

0: Vandaag bij Discount Zonk. Verse braadworsten. 1 kilo kopen en een halve kilo gratis.
1: Marius Borg-Hoijbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussy en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: Radio Star. Goedemiddag.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Mocht GavaRent niet bestaan?
2: Ha, ze zouden het moeten uitvinden.
1: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
5: Met een hart voor herzelen. Feel the music. Radio Star.

0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
1: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
1: Ja, zeg salu dan, hè.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen. Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al vier generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.com. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
1: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: Radio Star.

De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
3: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: Je hoort van ons.
6: Radio Star.
5: Radio Star.
7: Goedemiddag.

0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen, de beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
5: In het hart van Herzelen.
6: Je hoort van ons!
5: Radio Start.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden

in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf sanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.

0: GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
2: Huh? Morwa?
1: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
6: Goedemiddag.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.be. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
4: In het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song. Want het leven is al duur genoeg.
1: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf sanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.

0: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
1: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
2: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
3: Levensgevaarlijk.
4: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker dat Pieter staat voor jou paraat.
3: Wie dat de?
4: Zeker dat Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker dat Pieter in Sint-Lievens Essen.
6: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker dat Pieter.
7: Goedemiddag.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer. Je veux l'amour.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolleboom kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolleboom in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolleboom.be of volg ons via Instagram en Facebook. Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
5: De muziek zegt alles. Radio.

evening, Mr. Bond.

0: Kiss.
1: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
2: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op

de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf zanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer, tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.

0: was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: De kracht van het doe-het-zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf-centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe-het-zelf-centrum. U zoekt het, wij hebben het.
1: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.

0: Heb jij het ook al meegemaakt dat jouw computer na verloop van tijd alsmaar trager wordt? Denk CS Computers. Voor het onderhoud, herstel en optimalisatie van uw toestel. Want wij kunnen jou zeker verder helpen, ook al heb je deze niet bij ons gekocht. Toch op zoek naar een andere computer? Denk dan ook CS Computers. Want met een refurbished exemplaar, uitgebreid getest door onze specialisten, heb je een prima toestel met garantie voor veel minder geld en met de beste service achteraf. Laptops, computers, tablets, printers, onderdelen en nog veel meer. CS Computers. Molendijk 78 in Herzelen. Bel Nico op 0495 778 779. Of kijk snel op cs-computers.com. CS Computers. Bij ons stopt de service niet aan de deur.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
4: Allee, Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker aan Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
5: Zekerpieter.be 0470 050 415.
4: Dat is zeker dat de.
5: Een verzekering op maat. Zeker aan Pieter staat voor jou paraat.
6: Wie dat de?
4: Zeker aan Pieter. Dat is zeker dat de.
5: Zeker aan Pieter in Sint-Lievens-Essen.
7: Zekerpieter.be
5: 0470 050 415.
4: Zeker aan Pieter.
8: Je hoort van ons.
9: De muziek zegt alles. Radio.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort, nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbalshirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.

0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Voor Giproc werken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
3: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
4: Radio Star.
5: Je hoort van ons.
4: Goedenavond.

0: GAVA Rent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GAVA Rent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GAVA Rent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. Gavarent, redden dat je tevreden bent.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand. Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
4: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
5: Allee Monique, wat doe je nou? Je zit toch verzekerd, hè? Martin, belt zeker Ad Pieter. Hij gaat zeker helpen voor een zekere prijs.
6: Zekerpieter.be 0470 050 415.
5: Dat is zeker dat de.
6: Een verzekering op maat. Zeker Ad Pieter staat voor jou paraat.
7: Wie dat de?
5: Zeker Ad Pieter. Dat is zeker dat de.
6: Zeker Ad Pieter in Sint-Lievens-Essen.
8: Zekerpieter.be
6: 0470 050 415.
5: Zeker Ad Pieter.
9: Je hoort van ons.
3: Radio Star.

De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonkin Herzelen.